De dode door een aanslag is breaking news. Een verdronken vluchteling, een bericht. De aanslag dode lijkt wel wat op jou. Een verdronken vluchteling heeft geen naam en geen gezicht. Stel je voor dat

overhoop geschoten ooggetuigen is breaking news. Een uitgemergeld kind, een bericht onder de foto van een doodgeschoten dader staat een naam. Onder die van een vluchteling uit een plat gebombardeerde stad, drenkeling.